tartarja dat zond ik. Alles in lumi en sabo feda, we hebben zelf.